Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radiopark.

Party Spark. De radio van bij ons.

16 maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en

0: Zeg, ChatGPT.
1: Ja?
0: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
1: Dan doen we alsof die op vakantie is.
0: Top idee.
1: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
0: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
1: Dat zit goed. Jij straks ook.
2: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
7: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
8: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
7: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
8: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
9: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang.
10: U voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
11: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be.
12: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
13: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
14: Goedemorgen. De VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt nieuwszender CNN op basis van een Amerikaanse bron. Het zou gaan om een locatie die een bedreiging vormde voor het Amerikaanse leger. Iraanse media melden onder meer explosies bij een belangrijke havenstad in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten zouden ook Iraanse drones hebben onderschept. Ook in Kuwait ging het luchtalarm af. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de federale regering. Eerder op de dag werd er ook al gepraat over de centenindex. Journalist Timmy van Diepen legt uit.
15: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat, omdat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Toch zeker de mensen die wat meer verdienen, gaan het voelen in hun portefeuille.
14: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en de centenindex normaal gezien goedgekeurd. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace en dat in hun eerste seizoen in Europa. Eerder dit jaar wonnen ze ook al de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen dan ook onweerachtig zijn. Maxima tot 25 graden.
16: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Dis en Meyerlin. Aangevuld met Marc Cain en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
17: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
13: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Schoten kent dit jaar een opvallend grote deelname aan het burgeronderzoek Straatvinken. De gemeente staat zelfs zevende in Vlaanderen op de ranglijst van het aantal inwoners dat meewerkte en het verkeer in hun straat mee heeft geteld. Tijdens het onderzoek zijn onder meer auto's, fietsers en voetgangers geregistreerd tijdens het spitsuur. De resultaten van Straatvinken kennen we pas in het najaar. Dienstencentrum Het Bruggeske in Kapellen is op zoek naar extra fietsbegeleiders voor de wekelijkse fietstochten. Elke vrijdag trekt de fietsploeg vanuit Kapellen richting onder meer Essen, Brecht, Kalmthout of Antwerpen. Wie graag fietst en graag in groep onderweg is, kan zich aanmelden bij het dienstencentrum. Op zondag 31 mei is er opnieuw Weinighem on Stage aan gemeenschapscentrum Het Gasthuis in de gemeente. Leerlingen en docenten van de academie zorgen dan voor optredens van lokale jazz, pop en rockbands, muziekkoren en jonge muzikanten. Ook beeldende kunst, workshops en een expo maken deel uit van het festival. Radiomaker en zanger Raf van Brussel presenteert het evenement.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Brasschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Brasschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radio.

0: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Goedemorgen. Minder dan een derde van de Belgen steunt de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controles op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die centenindex. In de Kamer werd er daarover tot na middernacht gedebatteerd. Journalist Timmy van Diepen.
5: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
4: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de centenindex normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. Het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard. HLN Royalty-journalist Wim de Hanschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en de band met haar familie.
6: Ze was hier gewoon Elisabeth, een jonge vrouw van 24 die heel hard studeerde, maar ook plezier maakte met vrienden, uitging met hen. En ze was niet altijd de perfecte, meest gedisciplineerde student, zegt ze zelf. Juist omdat ze niet enkel in de bibliotheek studeerde en ook een leven buiten de universiteit had. Ze sportte ook veel, samen met haar vrienden. Ze zat in een hardloopclub.
4: Het is niet duidelijk wat kroonprinses Elisabeth nu zal doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of doet ze aan vrijwilligerswerk om zich daarna voor te bereiden op haar rol als koningin. In de oorlog in het Midden-Oosten meldt Iran dat het een Amerikaanse luchtmachtbasis heeft aangevallen. Het was een reactie op Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De VS zou daarbij een belangrijke haven in de straat van Hormuz hebben gebombardeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ook dat elke nieuwe aanval van de VS nog zwaardere aanvallen zal uitlokken. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het vredesoverleg. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. En dat in hun eerste seizoen in Europa. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, zo ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen ook onweerachtig zijn. Maxima tot 25 graden.
1: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur. Kies voor mooie mode. Shirtcenter.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In Mortsel start op 1 januari volgend jaar de ophaling van groente, fruit en tuinafval met het DIFTAR-systeem. Om de kosten te beperken krijgt elk gezinslid een vrijstelling voor 20 kilo GFT-afval per jaar. Inwoners kunnen hun container tot eind 2027 gratis omruilen voor een kleiner of groter exemplaar. GFT-afval wordt nog altijd wekelijks aan huis opgehaald volgens de afvalkalender en de Recycle-app. In Deurne-Noord plant woonmaatschappij Woonhaven een nieuw sociaal woonproject met 55 woningen. Dat komt tussen de Merksemse Steenweg en de Van Heistveldstraat en krijgt een grote groene binnentuin en daktuinen met stadslandbouw. Opvallend is dat de daktuinen verwarmd zullen worden via riothermie, waarbij warmte uit afvalwater wordt gewonnen. De werken zouden starten in 2028. Het KMSK in Antwerpen wordt op 5 december het decor voor een reuze openluchtevenement met DJ Amelie Lens. Zo'n 14.000 fans worden verwacht voor de show aan het museum. De Antwerpse techno-DJ speelt er een set van 3 uur, gevolgd door een grote videoshow op de gevel van het KMSK. Het is de eerste keer dat het museumplein voor zo'n groot evenement wordt gebruikt.
2: Terug naar de muziek. Met minimaal 5

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Brasschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Brasschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radiopark.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Brerabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedemorgen. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard, met een master in openbaar beleid. HLN Royalty-journalist Wim de Hanschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en ook over haar toekomst.
4: Of het nu voortstuderen gaat zijn, dat gaat het zeker niet zijn. Maar stage lopen, dat weet ze niet. Vrijwilligerswerk doen, vakantie nemen, is ook heel onduidelijk. Maar al sinds het verhaal dat ze een zeiltocht over de Atlantische Oceaan gaat doen, dat klopt niet, dat is ze duidelijk ontkend. Een jaartje of meer nadenken en dan gaat ze wel op een gegeven moment actief moeten worden binnen het koningshuis. Gaat ze die rol moeten opnemen als toekomstige koningin.
3: Kroonprinses Elisabeth is 24. Minder dan een derde van de Belgen steunt de Sente-index van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controle op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die Sente-index. In de Kamer werd daarover tot na middernacht gedebatteerd. Journalist Timmy van Diepen.
5: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat, omdat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen, gaan het voelen in hun portefeuille.
3: Het debat hervat over een uurtje. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de Sente-index normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. En het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. De internationale olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen na de aanvallen in het Midden-Oosten. De prijs voor een vat steeg met bijna 4%. Aanleiding zijn de Iraanse en Amerikaanse aanvallen vannacht. De VS bombardeerde eerst een belangrijke haven in de straat van Hormuz. Als reactie viseerde de Iraanse revolutionaire garde een Amerikaanse luchtmachtbasis. Het is nog niet duidelijk wat dat nu betekent voor het vredesoverleg. En in het voetbal heeft het Engelse Crystal Palace een eerste Europese trofee gewonnen. In de finale van de Conference League versloeg het het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Na een doelpunt kort na de rust. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maximaal tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien die ook onweerachtig kunnen zijn, maximaal tot 25 graden.
0: Shirt Center, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
6: kies voor mooie mode. Shirt Center.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De politie heeft een minderjarige opgepakt die tijdens de recentste oudejaarsnacht vuurwerk had afgestoken richting agenten op de Sint-Bernardse Steenweg op het Kiel in Antwerpen. Het gaat om een jongen met migratieroutes van amper 15 jaar. Begin februari was voor de wandaad een opsporingsbericht verspreid. Dankzij een tip en verder onderzoek kon de verdachte geïdentificeerd worden. De jongeman is vorige week verhoord en intussen voorgeleid bij de jeugdrechter, die besliste hem voorlopig in een gesloten instelling te plaatsen. Op een parking aan de Bredabaan in Goor-Eind is dinsdag een bestuurder tegen een auto gereden en daarna tegen een winkelmuur. De man kwam verward over na het ongeval, maar bleek niet onder invloed van alcohol. Na overleg met het parket is zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Ook zijn wagen is geïmmobiliseerd. Nu zondag zal de jaarlijkse dorpsdag van Kapellen opnieuw veel volk op de been brengen. Tussen 10 en 6 staan meer dan 250 standhouders op het parcours, met kraampjes, verenigingen, autodealers en een rommelmarkt aan het park. Er zijn ook kermisattracties, demonstraties en muziekoptredens, onder meer van Gary Hager en van coverband Casserole Fermé. Alle praktische info over verkeer, parkeren en openbaar vervoer vind je terug op de website van de gemeente Kapellen.

0: Zeg, ChatGPT?
1: Ja?
0: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
1: Nu lijkt het meer op dessert.
0: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
1: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
3: Schoon, hè, die gazon.
4: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
3: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
4: En voilà, onze tuin content.
3: En onze portemonnee ook.
4: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
5: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer. Want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
6: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeans-specialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
7: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
8: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
9: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
10: Goedemorgen. De Hoge Gezondheidsraad wil dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheid van rusthuisbewoners. Zorgverleners focussen nu alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Je hoort geriater Mirko Petrovic.
11: Steeds meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematische screening ook van geestelijke gezondheid al bij de opname.
10: Dat verhoogt hun levenskwaliteit en vermindert het risico op burn-outs bij zorgverleners. Vanaf 15 juni lanceert TikTok de TikTok-shop in ons land. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers, zonder dat je eerst de app moet verlaten. En dat is zorgwekkend, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
12: Er zijn jongeren die nog niet volledig weten hoe ze budgetten moeten beheren en hoe ze moeten omgaan met geld. En dan maakt die app het wel enorm gemakkelijk om je diep in de kosten te steken. En misschien kosten die je ook niet meteen kan dragen. En ja, dat is hetgeen waar we schrik voor hebben, hè. Het werkt zo drempelverlagend om producten te kopen.
10: TikTok zelf ontkent dat het impulsaankopen promoot. Het shopplatform is ook verboden voor minderjarigen. Netbeheerder Fluvius heeft het probleem met geblokkeerde energiefacturen onder controle. Duizenden gezinnen kregen de afgelopen jaren geen voorschotfactuur, waardoor ze nadien een hoge afrekening kregen. Aanleiding was een nieuw softwareplatform dat zorgde voor geblokkeerde gas- en elektriciteitsmeters. Fluvius betaalde al meer dan €500.000 aan compensatie. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Dat is uniek, want ze deed dat nog nooit eerder. Ze staat nu ook voor een speciaal moment in haar leven. Ze behaalde haar master openbaar beleid en krijgt vandaag haar diploma aan de Universiteit van Harvard. HLN Royalty-journalist Wim de Handschutter kon haar spreken.
13: Ik ben ervan overtuigd dat ze er echt van genoten heeft om ver weg van huis te zijn. Want ze heeft me zelf gezegd, het was zalig om niet herkend te worden op straat. Dat bracht de spontaniteit in mijn leven. En ze gaf me wel de indruk dat ze iemand is die heel zelfbewust is. Zo zei ze bijvoorbeeld, en ze vindt het een geruststellende gedachte, dat ze weet van ja, mijn toekomst ligt helemaal vast. Ik ben geboren om ooit koningin te worden.
10: Kroonprinses Elisabeth is 24. Het staakt het vuren in het Midden-Oosten wankelt. Vannacht hebben de VS en Iran elkaar aangevallen en ook Israël heeft bombardementen uitgevoerd op Libanon en Gaza. Dat zorgt opnieuw voor ongerustheid op de oliemarkt. De internationale olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen, met bijna 4% voor een vat olie. Het is nog niet duidelijk wat het nu betekent voor het vredesoverleg. Een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Opnieuw een tropische dag, dus bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen ook onweerachtig zijn. Maxima tot 25 graden.
14: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcaine Sport, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Scholten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In de Paulusstraat in Brasschaat is het dak van een woning ingestort na een zware brand. Die brak woensdag in de vroege namiddag uit en sloeg snel over naar het dak van het huis. Eén persoon raakte gewond en is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere slachtoffers kregen ter plaatse verzorging. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft ramen- en deurenplaatser Bevo uit Schoten failliet verklaard. Het bedrijf laat tientallen gedupeerde klanten achter die vaak al voorschotten hadden betaald, maar nooit hun bestelling kregen. Er lopen meer dan 40 schadeclaims tegen de firma. Volgens de curator is de kans bovendien klein dat klanten hun geld nog zullen terugzien. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel sluit vrijdag haar tournee Valérie Vlaandert af in thuisgemeente Kapellen. Tijdens die rondgang trok ze langs 20 Vlaamse steden en gemeenten om met inwoners in gesprek te gaan over actuele politieke thema's. In Kapellen krijgt ze het gezelschap van vicepremier Jan Jambon en Vlaams parlementslid Sanne van Looy. De afsluiter vindt vrijdagavond plaats in zaal Escapade aan de Kapelse straat. Schoten kent dit jaar een opvallend grote deelname aan het burgeronderzoek Straatvinken. De gemeente staat zelfs zevende in Vlaanderen op de ranglijst van het aantal inwoners dat meewerkte en het verkeer in hun straat mee heeft geteld. Tijdens het onderzoek zijn onder meer auto's, fietsers en voetgangers geregistreerd tijdens het spitsuur. De resultaten van Straatvinken kennen we pas in het najaar.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibe.

maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken, alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: De geur van barbecue in de lucht. Dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
2: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
4: Goedemorgen. Bijna de helft van de werkgevers kan de motivatie van sollicitanten niet meer inschatten, omdat veel motivatiebrieven door AI zijn geschreven. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Partena Professional. Professor arbeidseconomie Stijn Baert.
5: Gewoon een motivatiebrief laten opladen bij het cv lijkt niet langer een goed idee. Veel beter is het om te werken met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld, als je een kandidaat nodig hebt die heel goed op zichzelf kan werken, vraag dan naar cases uit de eerdere carrière. Dat kan een machine niet voor jou verzinnen.
4: Ook motivatievideo's of referentiebrieven zijn een goed idee. De Hoge Gezondheidsraad wil dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheid van rusthuisbewoners. Zorgverleners focussen nu alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Geriater Mirko Petrovic.
6: Steeds meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematische screening ook van geestelijke gezondheid al bij de opname.
4: Dat verhoogt hun levenskwaliteit en vermindert het risico op burn-outs bij zorgverleners. In de VS is een voormalig topman van inlichtingendienst CIA opgepakt nadat de FBI meer dan 300 goudstaven had gevonden bij hem thuis. Die hadden een waarde van bijna 35 miljoen euro. De man zou die van het werk mee naar huis hebben genomen. Er werden ook 35 luxe horloges en een grote som cashgeld teruggevonden. De man wordt nu verdacht van stelen van overheidsgeld. Het is nog zonnig en helder en er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
7: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, Parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
8: kies voor mooie mode, Shirt Center.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Gisteren hielden

0: De Braschaatse middenstandsverenigingen hun jaarlijkse netwerkavond. Liefst 70 deelnemers vonden de weg naar Bourbonsleeks om erbij te zijn. Voorzitter Katrien Hillen van de vereniging uit Maria ter Heide vertelt ons waarom ze dit zo belangrijk vindt.
1: Ik denk dat sowieso voor niet alleen in Maria ter Heide, want daar ben ik dan eigenlijk het moedertje van, zal ik zeggen, is dat moeilijk gezien alles, de kleine, met toch wel de sociale, de webshop en alles online te kopen, blijft het gewoon heel belangrijk dat je elkaar steunt en het steunen. Ja, we zijn één Braschaat toch ook wel. Ieder heeft wel zijn eigenheid en specialiteit in zijn gebied, maar toch is het wel leuk dat we dingen samen blijven doen.
0: Samen met Katrien zet Leo Gerber van Victoria Verzekeringen de schouders onder het evenement. Hij mag zelf het opzet uitleggen.
2: Wel, het is een gecombineerd evenement tussen de verschillende middenstandsverenigingen. Dus enerzijds de middenstandsvereniging Maria ter Heide, Pasio Donk, Braschaatcentrum en Mariaburg. Ik heb samen met Bourbonsleeks het initiatief genomen om al die mensen eens bij elkaar te brengen, want er zijn heel veel ondernemers aanwezig die toch wel iets voor elkaar zouden kunnen betekenen.
0: Setting voor de avond was Bourbonsleeks in Maria ter Heide. Medezaakvoerder Olivier Bourbon vertelt waarom hij graag gastheer is voor dit project.
3: Uiteraard is de lokale middenstand en de lokale mensen zijn de belangrijkste klanten en wij willen de middenstand ook ondersteunen. En wij verwachten dat zij er ook ons mee gaan ondersteunen met een nieuwe zaak op te bouwen. Dus dat is de bedoeling ervan. Maar ik vind het een goede mix, omdat het zijn allemaal ondernemers, zijn allemaal mensen die mensen kennen. Dus het is wel een leuke vibe.
0: En ook het gemeentebestuur hecht veel belang aan de netwerkavond. De reden hoor je van burgemeester Adinda van Gerven.
4: Voor ons als gemeente is het heel belangrijk dat wij een bruisende middenstand hebben. Een gemeente moet zich op de kaart zetten met zijn winkels, met zijn handelaars. En dan hier dit moment dat die elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar de do's en don'ts leren. Ja, dat is wel heel belangrijk.
5: Minimaal 25.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radiopark.

0: Sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
0: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
4: Een warmtepomp?
3: En een geothermische boring, hè?
4: Toch geen 3 firma's, hè?
3: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
4: Wauw, 1 aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
5: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
6: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, zeg? Of 2?
0: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
8: Goedemorgen. Het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie is licht gedaald. Het ging vorig jaar om 5000 mensen. Het zijn er 200 minder dan in 2024. Blijkt uit cijfers van Zorgnet Icuro. Aanleiding is een hervorming van de wet, zegt Margot Kloet van Icuro.
9: Men wil de vrijwilligheid van opnames stimuleren, daar waar het vroeger verplicht werd, door een mogelijkheid in te lassen van die vrijwillige behandeling onder voorwaarden. En je kan ook 48 uur een observatie doen van iemand om te kijken of hij de psychiatrische stoornis heeft waarbij hij nood heeft aan zo'n gedwongen opname. Maar om te zeggen dat dat al een effect is, daarvoor is het nog veel te vroeg.
8: Het aantal gedwongen opnames bij jongeren en kinderen bleef wel gelijk. Daar ging het om 250 opnames. Bijna de helft van de werkgevers kan de motivatie van sollicitanten niet meer inschatten, omdat veel motivatiebrieven door AI zijn geschreven. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Partena Professional. Je hoort professor arbeidseconomie Stijn Baert.
10: Gewoon een motivatiebrief laten opladen bij het cv lijkt niet langer een goed idee. Veel beter is het om te werken met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld, als je een kandidaat nodig hebt die heel goed op zichzelf kan werken, vraag dan naar cases uit de eerdere carrière. Dat kan een machine niet voor jou verzinnen.
8: Ook motivatievideo's of referentiebrieven zijn een goed idee. En goed nieuws van aan de pomp, want diesel- en benzinetanken wordt morgen weer goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 12 cent tot 1,86 euro. Voor benzine 98 betaal je maximaal 1,94 euro per liter, of een daling met 11 cent. Voor diesel daalt de prijs met zo'n 10 cent tot maximaal 2 euro. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds wel kans op onweer tot 32 graden dan. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal nog 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
11: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In Brasschaat is de nieuwe patio van de psychiatrische afdeling van AZ Klina officieel geopend. Het vroegere betonnen plein is omgevormd tot een groene buitenruimte waar patiënten tot rust kunnen komen tijdens hun herstel. Het project kwam er dankzij het Klina Fonds dat warme zorgprojecten financiert via sponsoring. Onze reporter Brenda, ook een warme ziel, was erbij.
4: Bij mij staat dokter Marjolein Berggoed. Zij is diensthoofd psychiatrie. Wat is er hier vanmiddag gebeurd? En waarom?
5: Vandaag hebben wij onze nieuwe groene patio geopend. Dat is eigenlijk een mooie buitenruimte van onze paasafdeling. En een paas is een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis.
4: Wie kan hier terecht, dokter? En waarom is dat zo belangrijk?
5: Bij ons kunnen vooral patiënten terecht die in acute psychiatrische nood zijn. Vaak zijn dat ook mensen die enerzijds een psychiatrisch probleem hebben, maar ook met somatische comorbiditeit. Wij volgen hen dan intensief op in samenwerking met de collega's van de andere diensten.
4: Johan, vertel eens het Klina Fonds.
6: Het Klina Fonds hebben wij 2 jaar geleden opgericht en is eigenlijk opgericht om projecten te realiseren die net buiten de gewone reguliere ziekenhuis van financiering vallen. Dat gaat dus over projecten die net dat tikkeltje meer doen voor de patiënt, een warme zorg, een warme omgeving creëren.
4: Waarom is dit zo belangrijk voor de patiënten die hier dan een drietal weken opgenomen worden?
6: Wel, die patiënten die verblijven hier toch wel een langere tijd. Vroeger konden zij buiten op een betonnen plein, zal ik maar zeggen. Nu is dat echt een rustgevende omgeving. Er is groen, er is een waterpartij en verschillende banken om even uit te rusten.
4: Dan heb ik hier ook nog Sophie. Jij bent adjunct leidinggevende. Dit is belangrijk voor jullie hier in Klina.
7: Ja, absoluut. Herstel, daar hoort niet enkel therapie bij, maar ook rust vinden. Kunnen genieten van kleine dingen, een waterfonteintje, groene omgeving. Heel belangrijk om rust te kunnen vinden.
4: Dit is er niet zomaar gekomen, dankzij vele sponsors, Joanne.
6: Ja, dat klopt. Wij hebben jaarsponsors die dit meegerealiseerd hebben. Maar ook specifiek voor dit project willen wij bedanken Leonie Aartsen voor het ontwerp van de tuin. Voor Best, Giel BV, Aralea, Vito Hoogstraten. Onze eigen technische dienst heeft ook serieus wat hulp geboden en Verwerft. We hebben natuurlijk nog heel wat andere mooie projecten te realiseren in het ziekenhuis. Dus wie interesse heeft, kan altijd naar onze website gaan en zoeken naar het Klina Fonds of contact opnemen met het ziekenhuis.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Brasschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Brasschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en

0: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: ChatGPT?
2: Ja?
1: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
2: Dat klinkt als een drama.
1: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
2: Ga maar snel naar Dolce Donna.
1: Ah ja.
2: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
5: Goedemiddag. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
6: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
5: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen automatisch mee. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen ook dat er een onderzoekscommissie komt. En goed nieuws van aan de pomp, want diesel- en benzinetanken wordt vanaf morgen weer goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 12 cent tot 1,86 euro. Voor benzine 98 betaal je maximaal 1,94 euro per liter, of een daling met 11 cent. Voor diesel daalt de prijs met zo'n 10 cent tot maximaal 2 euro. En door de hitte wordt elektriciteit vanavond wel peperduur, omdat we dan massaal de airco opzetten. Tegen de avond produceren zonnepanelen ook minder energie en er is ook amper wind. Energieleveranciers verwachten rond 8:30 vanavond een piek van meer dan 445 euro per kilowattuur. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. En deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de Straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat dat schip daar gaat doen.
7: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren, informatie te varen met andere schepen, om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden. Als ze mijnen tegenkomen, kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken, maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de Straat van Hormuz.
5: Iran zou daar een tiental mijnen hebben geplaatst. Vanmiddag en vanavond zonnig. Er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm. 'S Avonds wel kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe. Zaterdag lokaal nog 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
8: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een zorgkundige van 27 uit Antwerpen staat terecht voor de zware mishandeling van bejaarde rusthuisbewoners in Brasschaat en Deurne. Volgens het parket sloeg en mishandelde de man kwetsbare bewoners op de gesloten afdeling van een woonzorgcentrum. Twee slachtoffers zijn intussen overleden, een derde is zwaar dementerend. De familie spreken van zware fysieke en mentale gevolgen en noemen de feiten bijzonder chockerend. In de Paulusstraat in Brasschaat is het dak van een woning ingestort na een zware brand. Die brak woensdag in de vroege namiddag uit en sloeg snel over naar het dak van het huis. Eén persoon raakte gewond en is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere slachtoffers kregen ter plaatse verzorging. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Na 137 jaar verdwijnen de laatste zusters uit basisschool Sint Maria in Antwerpen. Zuster Aline, 78 jaren op de teller, vertrekt deze zomer als allerlaatste uit het klooster naast de school in de Lange Congostraat. Generaties leerlingen kennen haar als oma van de school. Haar verhalen en anekdotes worden nu verwerkt in een luisterwandeling. Het historische schoolgebouw wordt ondertussen gerestaureerd. Het Arboretum in Kalmthout viert zijn 170-jarig bestaan met de opening van een vernieuwde rozentuin. Daarin zijn 70 nieuwe rozensoorten en zo'n 1000 vaste planten aangelegd. Voor de verjaardag lanceert het Arboretum ook een exclusieve gin op basis van rozenbottels uit de tuin. Tijdens het feestweekend, nu zaterdag en zondag, 30 en 31 mei, zijn er gratis rondleidingen en kan je deelnemen aan een ontbijt tussen de bloemen.

Zaterdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend-vibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radiopark.

0: vuur, een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
2: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
3: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
4: Goedemiddag. In het onderzoek naar de vechtpartij op een kustram in De Haan heeft nu ook de vierde en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al 2 verdachten van 18 en 1 van 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover vorige maand. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
5: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
4: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen automatisch mee. In Rijkenvoorstel in de provincie Antwerpen is een bewoner gewond geraakt bij een brand. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in de garage van zijn woning. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand onder controle. Ze blijft wel nog nablussen en vraagt om de omgeving te vermijden. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen dat er een onderzoekscommissie komt. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. En deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er ook deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat het schip daar gaat doen.
6: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren, informatie te varen met andere schepen, om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden. Als ze mijnen tegenkomen, kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken. Maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de straat van Hormuz.
4: Iran zou daar een 10-tal mijnen hebben geplaatst. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien nog toe. Zaterdag lokaal wel 30 graden mogelijk, vanaf zondag wordt het frisser.
7: Shirtcenter, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
8: kies voor mooie mode. Shirtcenter.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft ramen- en deurenplaatser Bevo uit Schoten failliet verklaard. Het bedrijf laat tientallen gedupeerde klanten achter die vaak al voorschotten hadden betaald, maar nooit hun bestelling kregen. Er lopen meer dan 40 schadeclaims tegen de firma. Volgens de curator is de kans bovendien klein dat klanten hun geld nog zullen terugzien. Het Fakkeltheater in Antwerpen wordt de komende jaren grondig gerenoveerd. Zo krijgt de Zwarte Zaal onder meer een nieuwe lift voor rolstoelgebruikers, een modern ventilatiesysteem en extra zitplaatsen. Ook de Rode Zaal en het Theatercafé worden aangepakt met meer ruimte en nieuwe voorzieningen. De werken kosten 1,5 miljoen euro. Deadline tegen het jaar 2031. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel sluit vrijdag haar tournee Valérie Vlaandert af in thuisgemeente Kapellen. Tijdens die rondgang trok ze langs 20 Vlaamse steden en gemeenten om met inwoners in gesprek te gaan over actuele politieke thema's. In Kapellen krijgt ze het gezelschap van vicepremier Jan Jambon en Vlaams parlementslid Sanne van Looy. De afsluiter vindt vrijdagavond plaats in zaal Escapade aan de Kapelse straat. Een pubquiz-organisator uit Wustwezel en voetbalcommentator Philip Krols lanceren samen een nieuw WK-quizconcept. Tijdens het WK organiseren ze quizavonden voor voetballiefhebbers in cafés in Wustwezel, Hoogstraten en Ekeren. In die laatste is dat bij Café Driehoek. De quizzen vinden plaats telkens voor topwedstrijden van het WK-voetbal. Deelnemers kunnen die dan daarna samen bekijken. De organisatoren willen vooral inzetten op sfeer, voetbalbeleving en cafégezelligheid.

Zaterdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radio Park. Het

0: jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
4: Goedemiddag. In Ukkel in Brussel is een familiedrama vermeden. Het gebeurde zaterdag. 3 kinderen werden teruggevonden in hun appartement met snijwonden. Het gaat om 2 jongens en een meisje tussen 3 en 9 jaar oud. Hun moeder is opgepakt en aangehouden, dat bevestigt het parket. De moeder verschijnt morgen voor de raadkamer. Als je zelf nood hebt aan een gesprek, kan je bellen naar het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is al het 3e incident op evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld. Dinsdag was er een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor heel wat spanningen. In het onderzoek naar de vechtpartij op de kustram in Den Haan heeft nu ook een 4e en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al 2 verdachten van 18 en 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het proces rond de overname van voetbalclub Anderlecht is opnieuw uitgesteld naar het najaar. Dat heeft de correctionele rechtbank in Brussel beslist. Aanleiding is een wrakingsverzoek van een van de advocaten. Hij vindt dat de rechter partijdig zou zijn. Het proces draait rond de aankoop van de club door Mark Koeken in 2017. Koeken betaalde daar 59 miljoen euro voor, maar hij vermoedt dat hij werd opgelicht. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro. Omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is natuurlijk verboden in Europa. Het gaat bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat. Of kleine onderdelen die gemakkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet overtreden wordt. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal 30 graden nog mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
5: La Maison Douze. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcane Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison Douze. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Scholten. La Maison Douze. Onweerstaanbaar.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

misschien maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een zorgkundige van 27 uit Antwerpen staat terecht voor de zware mishandeling van bejaarde rusthuisbewoners in Brasschaat en Deurne. Volgens het parket sloeg en mishandelde de man kwetsbare bewoners op de gesloten afdeling van een woonzorgcentrum. Twee slachtoffers zijn intussen overleden, een derde is zwaar dementerend. De familie spreken van zware fysieke en mentale gevolgen.

0: volgen en noemen de feiten bijzonder chockerend. In Kapellen krijgt de oude pastorij een nieuwe invulling met de Pasto. Het gebouw is eigendom van de gemeente die via een concessie samenwerkt met de nieuwe uitbaters. Drie kapellenaren willen van de locatie opnieuw een hartelijke ontmoetingsplek maken voor buurtbewoners, gezinnen en bezoekers. Wij stuurden reporter Brenda naar de opening.
1: Luca van Antwerpen, Warren van der Maat en Wim Versees. Wat willen jullie hier bereiken?
2: Eerst en vooral, we willen echt een kwaliteitscafé uitbaten, waar dat we echt ons verhaal willen vertellen, met de nadruk op de jeugd en vooral op jongvolwassenen. Waar dat we hier eigenlijk een heel leuke en fijne ontmoetingsplek kunnen creëren, waar dat mensen kunnen samenkomen en zich heel goed voelen.
1: En met wie werken jullie hier samen?
2: Ja, eerst en vooral, onze eerste partner is Buitengewoon VZW, dus het sociaal project dat hier in het verleden ook al zat. We zijn super blij dat we terug met hun mogen samenwerken. En anderzijds hebben we ook met Toubiai een super fijne samenwerking, eigenlijk een heel exclusieve samenwerking waar dat we het Toubiai-pils op het vat kunnen serveren. We zijn echt super blij om met die mensen te kunnen samenwerken. Het is een heel leuke uitdaging.
1: Wat verwachten jullie qua publiek?
2: Heel gemengd. We zitten natuurlijk hier aan een gemeentepark waar dat heel veel wandelaars, oudere mensen, jonge mensen rondhangen. En we willen eigenlijk voor iedereen een veilige thuishaven creëren. Na een wandeling, na een fietstocht, na een bezoek aan de promenade, dat we eigenlijk hier een supergezellig terras kunnen creëren. Vooral in de zomer, maar ook in de winter een heel fijn stuk kunnen creëren.
1: Ann Stokmans, burgemeester van Kapellen. Wij komen elkaar hier tegen in de oude pasterij van Kapellen. Hè?
3: Klopt, jullie zijn van harte welkom. Heel blij jullie hier te mogen ontvangen. We zijn ook heel trots wat ze hier gerealiseerd hebben, maar ik ga de eer aan hen houden. Want ze hebben het werk gedaan. Het is een mooie samenwerking met de gemeente, omdat het een concessie is. En het gaat ook een mooie samenwerking zijn met Buitengewoon. Zij zaten hier al in. Dus we kijken enorm uit. Een nieuw, tof plekje in Kapellen.
1: Voor u staat er een drukke zomer voor de boeg?
3: Klopt, donderdag beginnen we al met onze dorpsdag. Dus we hopen ook op fantastisch weer. Het mag iets frisser zijn, maar het moet vooral droog blijven. Dus daar kijken we enorm hard naar uit. En dan, zijn het examens natuurlijk. Is het iets rustiger in Kapellen. Maar dan beginnen we de zomer weer. Hè. Wij starten altijd met Pulptuur. Dan hebben we Kroonkurk, Kapellen zingt. Dus er staat heel wat voor de boeg in Kapellen.
0: Een man riskeert 2 jaar cel voor inbraak in de woning van Veronique de Kok in Braschaat. De verdachte liet tijdens de feiten bloedsporen achter. Via DNA-onderzoek kon niet geïdentificeerd worden. Opvallend is dat eerder een verkeerde verdachte was veroordeeld door een menselijke fout in het onderzoek. Bij de inbraak werden destijds juwelen gestolen met een waarde van 174.000 euro.

0: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp...
1: blijft het water in de grond.
0: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
2: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30. Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
4: Goedemiddag. In Uccle bij Brussel is een familiedrama nipt vermeden. De feiten gebeurden afgelopen zaterdag. 3 kinderen werden in levensgevaar teruggevonden in hun appartement met snijwonden. Dat bevestigt het parket, je hoort journaliste Nathalie Dijk.
5: 3 kinderen tussen 3 en 9 jaar oud. Ze zouden zwaar gewond zijn geweest. Het gaat om 2 jongetjes en een meisje. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ze buiten levensgevaar. De moeder is opgepakt. Ze is ondertussen ook al voor de onderzoeksrechter verschenen.
4: Morgen verschijnt ze voor de raadkamer. Als je na het horen van dit bericht nood hebt aan een gesprek, dan kan je bellen op teleonthaal op het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is al het 3e incident in evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er ook al een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor heel wat spanningen. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro, omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is verboden in Europa. Het gaat dan bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die makkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet overtreden wordt. Veel zon en ampere wind met maximaal tot een graad of 30. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
1: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en...
6: kies voor mooie mode, Shirt Center.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Een voormalige ploegbaas van chemiebedrijf BASF is door de correctionele rechter veroordeeld voor zware pesterijen en geweld tegen een jonge collega. De man vernederde de nieuwkomer maandenlang met beledigingen, fysiek geweld en zelfs een poging tot wurging met een plastic zak. De rechter sprak van een toxische werksfeer en legde een zwaardere straf op dan oorspronkelijk gevraagd. 160 uur werkstraf en €4.800 boete. Volgens de rechter misbruikte de ploegbaas zijn positie door nieuwe werknemers niet te begeleiden, maar net te intimideren. In een restaurant aan de Melkmarkt in Antwerpen heeft een dief zich laten opsluiten om na sluitingstijd te kunnen toeslaan. De man verschool zich urenlang in het gebouw. Uiteindelijk ging hij aan de haal met meer dan €8.000 contant geld, juwelen en elektronica. De verdachte maakte volgens de uitbater echter één grote fout door ook een tablet mee te nemen. En daardoor kon hij snel worden gelokaliseerd. De Antwerpse politie kon hem uiteindelijk oppakken in Borgerhout. Bij controles op 3 werven in Ekeren heeft de politie 4 zwartwerkers aangetroffen. Het gaat om 4 Albanezen die illegaal in ons land verbleven en bestuurlijk zijn gearresteerd. Ook de werkgever kreeg een procesverbaal omdat hij het zwartwerk zou hebben georganiseerd. De controles maakten deel uit van een actie tegen sociale fraude en illegale tewerkstelling. In Kalkar in Duitsland zijn de jonge dansers van Trills Academy uit Schoten vice-Europees kampioen geworden in de street dance. Het team Little Trills behaalde zilver in de categorie onder 14 jaar. En dat amper 2 jaar nadat het gezelschap is opgericht. Eerder wonnen de dansers ook al het Belgisch kampioenschap. Ook andere teams van dezelfde dansacademie behaalden sterke resultaten op ditzelfde EK.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Brasschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Brasschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radio Park. Het wordt

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: ChatGPT?
2: Ja?
1: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
2: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich er goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
1: Ah, perfect.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
5: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
4: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Ah, leuk hè. Zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
8: Goedemiddag. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner But ziet enkele oorzaken.
9: Wanneer mensen in een kwetsbare situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
8: De Brusselse gemeente Sint-Joosten-Node komt onder dwangtoezicht. Dat heeft de Brusselse regering beslist omdat de gemeente haar financiën maar niet op orde krijgt. De schuldenberg loopt intussen op tot meer dan 30 miljoen euro. Sint-Joosten-Node is de kleinste en armste gemeente van Brussel. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in twee sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Chwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt Mertens nog de eerste ronde van het dubbelspel. Veel zon en amper wind met maxima tot een graad of 30. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
10: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
11: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In Antwerpen wordt tegenwoordig één betrapte sluikstorter op drie geïdentificeerd met behulp van camera's. Dankzij artificiële intelligentie en camerabewaking is dat percentage gestegen van 18% 3 jaar geleden naar 33% vorig jaar. Volgens burgemeester Van Doesburg zet de stad mobiele camera's in op plaatsen waar vaak afval wordt achtergelaten. Het opruimen van sluikstort en zwerfvuil kostte de stad vorig jaar meer dan 48 miljoen euro. Huisartsen kunnen patiënten die opgenomen zijn in ziekenhuis aan de stroom voortaan digitaal mee opvolgen. Ze krijgen live toegang tot medische notities en onderzoeksresultaten van hun patiënten tijdens de opname. Volgens het netwerk moet dat de informatiekloof tussen ziekenhuis en huisarts verkleinen en familieleden sneller duidelijkheid bieden. Huisartsenvereniging Domus Medica reageert positief, maar wijst er wel op dat huisartsen vaak onvoldoende tijd hebben om opgenomen patiënten dagelijks op te volgen. In Brasschaat moet een man mogelijk opdraaien voor achterstallige huur en schade aan een appartement waar hij naar eigen zeggen nooit woonde. Toch tekende hij destijds mee het huurcontract van de flat van zijn ex-partner. De huisbaas eist nog bijna 2800 euro aan achterstallige huur en 1500 euro schadevergoeding. Volgens erevrederechter Nolf toont de zaak aan hoe zwaar een handtekening juridisch kan wegen, ook als die uit liefde werd gezet. Deze zomer wordt het dorpsplein in Kapellen omgevormd tot een echt WK-dorp voor Rode Duivels supporters. Op 15 en 21 juni kunnen fans er de wedstrijden samen volgen op een groot scherm. De organisatie voorziet muziek, drankjes en animatie om van het plein een gezellige ontmoetingsplek te maken voor inwoner en bezoeker. Bij verdere kwalificatie van de Rode Duivels, je weet maar nooit, bekijkt de organisatie of ook extra wedstrijden kunnen worden uitgezonden. Het Arboretum in Kalmthout viert zijn 170-jarig bestaan met de opening van een vernieuwde rozentuin. Daarin zijn 70 nieuwe rozensoorten en zo'n 1000 vaste planten aangelegd. Voor de verjaardag lanceert het Arboretum ook een exclusieve gin op basis van rozenbottels uit de tuin. Tijdens het feestweekend, nu zaterdag en zondag, 30 en 31 mei, zijn er gratis rondleidingen en kan je deelnemen aan een ontbijt tussen de bloemen.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibe.

0: schoon, hè, die gazon.
1: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
0: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
1: En voilà, onze tuin content.
0: En onze portemonnee ook.
1: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 7211.
3: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
5: Goedemiddag. De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die onderwijsminister Zuhal Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen een negatief advies van de Raad van State.
6: De Raad van State zegt de organisatorische flexibiliteit die je wilt invoeren via het decreet, waar we hebben gezegd, ja, maar scholen gaan heel veel vrijheid krijgen, autonomie, hoe ze dat willen organiseren enzovoort. Zelfs dat gaat te ver. Je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten en verwijst naar de grondwet enzovoort.
5: Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar 1 volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner Butz ziet enkele oorzaken.
7: Wanneer mensen in een kwetsbare situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
5: In het westen van Duitsland, op zo'n 2 uur van de Belgische grens, is een groep van 6 rhesusapen ontsnapt uit een opvangcentrum. Vermoedelijk maakten ze een gat in de muur, waardoor ze konden ontsnappen. De politie is niet actief naar hen op zoek, omdat ze niet gevaarlijk zouden zijn. Nochtans staat die aapsoort wel bekend als een agressieve soort. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt ze wel nog het dubbelspel. Bij de mannen is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de 3e set onderuit tegen de Argentijn Cerundolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij ook even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar verloor. Het is nog warm en zonnig. Vannacht hier en daar een wolk en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
8: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
9: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In Antwerpen willen oppositiepartijen Groen en PvdA meer duidelijkheid over de locaties van de 201 extra toezichtcamera's die de stad wil plaatsen. Groen vindt de motivatie van het stadsbestuur te vaag. Termen als woonbuurten met handelskern vindt de partij nogal breed interpreteerbaar. Burgemeester van Doesburg verdedigt de investering van 21 miljoen euro en zegt dat de locaties gekozen zijn op basis van meldingen en criminaliteitscijfers. N-VA zegt ook dat het camerabeleid er mee voor heeft gezorgd dat de criminaliteit in Antwerpen is gedaald. Op verschillende overlastplaatsen heeft de Antwerpse politie weer arrestaties verricht en meerdere boetes uitgeschreven. Aan het Elisabethplein konden twee vermoedelijke dealers worden opgepakt, wel pas na een achtervolging. En in het Boekenbergpark haalde de politie vier nachtelijke zwemmers uit het water. Zwemmen is daar verboden. Huisartsen kunnen patiënten die opgenomen zijn in ziekenhuis aan de stroom voortaan digitaal mee opvolgen. Ze krijgen live toegang tot medische notities en onderzoeksresultaten van hun patiënten tijdens de opname. Volgens het netwerk moet dat de informatiekloof tussen ziekenhuis en huisarts verkleinen en familieleden sneller duidelijkheid bieden. Huisartsenvereniging Domus Medica reageert positief, maar wijst er wel op dat huisartsen vaak onvoldoende tijd hebben om opgenomen patiënten dagelijks op te volgen. Het Antwerpse festival Contraire Open Air stopt ermee en dat na 10 jaar. Volgens de organisatie werd het financieel steeds moeilijker om te concurreren met grotere festivals en speelden ook het wisselvallige weer en onvoorspelbare ticketverkoop een rol. Het festival sluit deze zomer af met een jubileumeditie in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne. Door tegenvallende ticketverkoop wordt wel 1 extra podium geschrapt en kunnen bezoekers van zaterdag hun ticket laten terugbetalen. Een man riskeert 2 jaar cel voor inbraak in de woning van Veronique de Kok in Brasschaat. De verdachte liet tijdens de feiten bloedsporen achter. Via DNA-onderzoek kon niet geïdentificeerd worden. Opvallend is dat eerder een verkeerde verdachte was veroordeeld door een menselijke fout in het onderzoek. Bij de inbraak werden destijds juwelen gestolen met een waarde van 174.000 euro.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Brasschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend-vibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Brasschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radiopark. Het wordt

0: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren nou weer gelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
0: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Die eerste hap. Sappig. Vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
3: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
4: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in de regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
6: Goedenavond. Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet journalist Robin Ramakers.
7: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars. Maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president. Nog niet goedgekeurd. En ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
6: En de Belgische mijnenjager Primula is in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de Straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn. De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen een negatief advies.
8: De Raad van State zegt de organisatorische flexibiliteit die je wilt invoeren via het decreet, waar we hebben gezegd, ja, maar scholen gaan heel veel vrijheid krijgen, autonomie, hoe ze dat willen organiseren enzovoorts. Zelfs dat gaat te ver. Je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten en verwijst naar grondwet enzovoorts.
6: Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar één volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Tennis dan. Op Roland Garros is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet ook Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de derde set onderuit tegen de Argentijn Cerúndolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar hij verloor. En onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig vierde. De tweede Belg daar, Thomas Détrie, staat 45ste. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. Het is nog warm en zonnig vannacht, hier en daar een wolk, en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
3: Shirt Center, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en kies voor mooie mode. Shirt Center.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een voormalige ploegbaas van chemiebedrijf BASF is door de correctionele rechter veroordeeld voor zware pesterijen en geweld tegen een jonge collega. De man vernederde de nieuwkomer maandenlang met beledigingen, fysiek geweld en zelfs een poging tot wurging met een plastic zak. De rechter sprak van een toxische werksfeer en legde een zwaardere straf op dan oorspronkelijk gevraagd. 160 uur werkstraf en €4.800 boete. Volgens de rechter misbruikte de ploegbaas zijn positie door nieuwe werknemers niet te begeleiden, maar net te intimideren. In Antwerpen wordt tegenwoordig één betrapte sluikstorter op drie geïdentificeerd met behulp van camera's. Dankzij artificiële intelligentie en camerabewaking is dat percentage gestegen van 18% 3 jaar geleden naar 33% vorig jaar. Volgens burgemeester van Doesburg zet de stad mobiele camera's in op plaatsen waar vaak afval wordt achtergelaten. Het opruimen van sluikstort en zwerfvuil kostte de stad vorig jaar meer dan €48 miljoen. In een restaurant aan de Melkmarkt in Antwerpen heeft een dief zich laten opsluiten om na sluitingstijd te kunnen toeslaan. De man verschool zich urenlang in het gebouw. Uiteindelijk ging hij aan de haal met meer dan €8.000 contant geld, juwelen en elektronica. De verdachte maakte volgens de uitbater echter één grote fout door ook een tablet mee te nemen. En daardoor kon hij snel worden gelokaliseerd. De Antwerpse politie kon hem uiteindelijk oppakken in Borgerhout. Bij controles op 3 werven in Ekeren heeft de politie 4 zwartwerkers aangetroffen. Het gaat om 4 Albanezen die illegaal in ons land verbleven en bestuurlijk zijn gearresteerd. Ook de werkgever kreeg een procesverbaal omdat hij het zwartwerk zou hebben georganiseerd. De controles maakten deel uit van een actie tegen sociale fraude en illegale tewerkstelling. Deze zomer wordt het dorpsplein in Kapellen omgevormd tot een echt WK-dorp voor Rode Duivel supporters. Op 15 en 21 juni kunnen fans er de wedstrijden samen volgen op een groot scherm. De organisatie voorziet muziek, drankjes en animatie om van het plein een gezellige ontmoetingsplek te maken voor inwoner en bezoeker. Bij verdere kwalificatie van de Rode Duivels, je weet maar nooit, bekijkt de organisatie of ook extra wedstrijden kunnen worden uitgezonden. In Brasschaat moet een man mogelijk opdraaien voor achterstallige huur en schade aan een appartement waar hij naar eigen zeggen nooit woonde. Toch tekende hij destijds mee het huurcontract van de flat van zijn ex-partner. De huisbaas eist nog bijna €2.800 aan achterstallige huur en €1.500 schadevergoeding. Volgens erevrederechter Nolf toont de zaak aan hoe zwaar een handtekening juridisch kan wegen, ook als die uit liefde werd gezet.
2: Minimaal

0: Privé Sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
2: Een warmtepomp?
1: En een geothermische boring, hè?
2: Toch geen 3 firma's, hè?
1: Nee, kijk hier, Aquadril.
2: Wauw, 1 aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
3: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72
4: 11. ChatGPT?
5: Ja?
4: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
5: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
4: Oh wauw. En waar koop ik die?
5: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
6: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
7: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
8: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
7: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
8: Begrijpelijk. Bid 10 weesgegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
9: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
10: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
11: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
12: Goedenavond. Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran. Dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet oorlogsjournalist Robin Ramakers.
13: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars. Maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president. Nog niet goedgekeurd. En ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
12: Intussen is de Belgische mijnenjager Primula in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de Straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn. In Iran zijn sinds het begin van de oorlog al meer dan 6000 mensen opgepakt. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De Iraanse autoriteiten viseren iedereen die kritiek uit op het regime, onder meer demonstranten, advocaten en journalisten. Het internet was er ook bijna 3 maanden geblokkeerd. Sinds woensdag kunnen de Iraniërs weer gedeeltelijk op het internet. Koers, de Fransman Paul Magnier heeft de 18e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het was Jasper Stuyven die de sprint voor hem aantrok. Het is voor Magnier als een derde zege deze Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het klassement. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is al bijna 25 jaar geleden. Onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig 4e. De tweede Belg daar, Thomas De Drie, staat 45e. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. De warmte blijft nog hangen vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
14: La Maison 12 ontdekt topmerken in damesmode. Paul Smith, Mavedenne, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12, exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartjeschoten. La Maison 12, onweerstaanbaar.
11: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dankjewel allemaal. En tot ziens.
1: Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radiopark.

0: goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
2: Goedenavond. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan. Dat zegt Luc tegen het hoofd van de Liberale Vakbond.
3: We hebben een akkoord inderdaad over de CAO. En wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. We zijn daar absoluut niet mee akkoord en daarvoor zullen we nog verder rond tafel zetten met het bedrijf.
2: De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. Om 4 uur morgennamiddag houdt de lijn een minuut stilte voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval in Buggehout begin deze week. 4 mensen kwamen daarbij om het leven, onder hen 2 tieners, een begeleider en de chauffeur van het schoolbusje. Die laatste reed in onderaanneming voor de lijn. Alle bus- en tramchauffeurs zullen het morgen onderweg een minuut stil maken. En Vincent Manaert blijft nog zeker tot 2028 sportief directeur bij de Voetbalbond. Hij heeft zijn contract daar verlengd. Manaert is 51 en is sinds 2 jaar aan de slag bij de Voetbalbond. Daarvoor was hij CEO van Club Brugge. De warmte blijft nog hangen vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
4: Kies je voor dames of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
5: kies voor mooie mode, Shirt Center.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radio Park. Het wordt heet. Heel heet.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
7: Goedenavond. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken. Dat blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten. Je hoort onderzoekster Marijke de Veijerman.
8: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is, dan ook alle heisa dat er is rond Chinese webshops vandaag.
7: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Morgen namiddag houden de bus- en tramchauffeurs van de lijn een minuut stilte. Ze doen dat voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggehout begin deze week. Een van de doden was een chauffeur die in onderaanneming reed voor de lijn. Om 4 uur zal iedereen het onderweg een minuut stil maken. Onze landgenote Magali Kempes staat in de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Samen met haar Sloveense partner klopte ze een Amerikaans-Hongaars duo in 3 sets. Het werd 3-6, 6-1 en 6-2. Later komt ook Hanne van de Winkel nog in actie. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er wel kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
9: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Dis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
10: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
1: blijft het water in de grond.
0: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
2: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
3: Zeg ChatGPT.
4: Ja?
3: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Too. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
4: Dat is al opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
3: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
4: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
2: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet Dolce Donna.
5: Voordelen aller aard. Dat is Chinees voor mij, hè. En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met een boekhouder. En dan hitten deze tijd voor plezante dingen. Zeg Janine, geef maar nog eens een pint.
6: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Leuk, hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder.
2: PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
9: Goedenavond. Het is gebeurd. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Filip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan, zegt Luc Tegethoff van de Liberale Vakbond.
10: We hebben een akkoord inderdaad over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. We zijn daar absoluut niet mee akkoord en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
9: De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken. Dat blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten. Je hoort onderzoekster Marijke de Veijerman.
11: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is, dan ook alle heisa dat er is rond Chinese webshops vandaag.
9: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel op het tennistoernooi van Roland Garros. Samen met haar Chinese partner klopte ze een Braziliaans-Amerikaans duo. Ze hadden daarvoor 3 sets nodig. Het werd 6-2, 4-6 en 7-6. Een opsteker voor Mertens, want eerder vandaag werd ze naar huis gespeeld in de tweede ronde in het enkelspel. Ook Magali Kempe gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel. Later vanavond komt ook Hanne van de Winkel nog in actie in een dubbel. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is toch al bijna 25 jaar geleden. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweerbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
12: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
13: Kies voor mooie mode. Shirt. Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radiopark. Het wordt

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
3: Goedenavond. Het is gebeurd.
4: Elisabeth de Saxe-Coburg.
3: Prinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Philip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek.
5: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
6: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Dat zal haar enorm helpen.
5: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
3: Wat Elisabeth hierna gaat doen is nog niet duidelijk, weet royalty-journaliste Eva Peters.
7: Ze zegt, kijk, mijn studietijd die was heel intens en ik wil nu wat rust. Een sabbatjaar dus. Maar wat ze dan gaat doen, gaat ze dan reizen? Gaat ze ergens stage lopen? Gaat ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen zoals haar ouders? Ja, dat weet ze op dit moment simpelweg zelf nog niet. Nu, één ding is wel al heel zeker. Het is niet omdat ze nu afgestudeerd is dat ze meteen haar officiële taken gaat opnemen. Want ja, vanaf het moment dat ze dat doet, is er voor haar ook geen weg meer terug.
3: Elisabeth is 24. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal de impact beperkt zijn, hoort Annelies Meijnaerts van de lijn.
8: Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
3: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. We krijgen een warme nacht met hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
9: Kies je voor dames of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
10: kies voor mooie mode, Shirt Center.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: L-O-V-E.
1: Schoon, hè, die gazon.
2: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
1: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
2: En voilà, onze tuin content.
1: En onze portemonnee ook.
2: Ja.
3: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03-500-7211.
4: De geur van barbecue in de lucht, dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
6: Goeienacht. Als je met dit mooie weer in open water wil gaan zwemmen, dan pas je toch maar beter op. Dat waarschuwt de Vlaamse Zwemfederatie. Want veel zwemmers mispakken zich aan de temperatuur, de stroming en de diepte van het water. Daarom geeft de Zwemfederatie tips.
7: Bijvoorbeeld nooit te plots in het water gaan. Zeker als je lang op het droge bent geweest, kan het verschil tussen lichaamstemperatuur en de watertemperatuur echt voor een gevaarlijke koude shock zorgen. Nooit alleen gaan zwemmen. Doe het ook alleen in zones waar het toegestaan is. Maar bijvoorbeeld ook, draag een gekleurde badmuts als je in een afgelegen zone zwemt, zodat je zichtbaar bent.
6: En overschat ook niet hoe goed je kan zwemmen. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal er hier en daar hinder zijn, hoort Annelies Meijnaerts van de lijn.
8: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
6: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, klopte. Hij had er 3 sets voor nodig. Het werd 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas. In het dubbelspel gaat ook Elise Mertens naar de tweede ronde. We krijgen een warme nacht met hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
9: Shirt Center, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
10: kies voor mooie mode. Shirt Center.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

nummer het verschil voor vandaag? We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.